Now listen. Okochiribue. Said I want to see. Okochiribue. Ewae. Okochiribue. Ekafu. Ale. Come on, listen. Okochiribue. Said I want to see. Okochiribue.